0: Blok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Iedere maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vreeze de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Talk wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president de la Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

bleef ons altijd leiden. In goede en ook slechte tijden. Jij wees ons telkens weer

Gigant FM hoor je overal. Ga jij dan met me mee? In Noordoost-Friesland op de kabel via 98.1. En digitaal via Kabel Noord. Kanaal 842. Gigant FM. Gigant FM. Altijd. En overal. De gezelligste.

0: Blok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president de la Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
3: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
4: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.

0: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra- en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
1: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
2: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Hamas-leider Al-Hayya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen om beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan al goedgekeurd, maar Israël niet. Dat land wil eerst die ontwapening zien. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president de la Estrella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10% naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. En de politie in de Amerikaanse stad Tacoma heeft 60 katten en kittens gered van een verlaten zeilboot. Die lag voor de kust en werd doorzocht vanwege een lopend strafrechtelijk onderzoek. De politie kreeg daarbij hulp van lokale dierenbeschermingsorganisaties. Bijna een week lang is er gezocht en werden de katten voorzichtig van boord gehaald. Volgens de politie is vermoedelijk geen kat meer achtergebleven, al zijn die dieren goed in verstoppen. In Tacoma zijn maximaal 6 katten per adres toegestaan. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijn Shop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
5: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
6: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
7: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Gigant FM, weerbericht.
2: Vanochtend is het bijna overal droog met een mix van wolken en zon. Aan de noordkust kan een losse bui vallen, maar verder blijft het rustig weer met een zwakke noordelijke wind en zo'n 20 graden. Ook vanmiddag droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperaturen liggen dan tussen de 21 graden aan zee en 26 in het oosten en zuiden. Vanavond koelt het af naar een graad of 17 en ook dan blijft het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Maandag start dus met buien, vooral in het noorden en oosten. In de middag wordt het droger en breekt de zon vaker door bij 20 graden in het noorden tot ongeveer 24 in het zuiden. Daarbij staat een zwakke tot matige noordwestelijke wind. De rest van de week blijft het licht wisselvallig met elke dag kans op regen of buien, afgewisseld door zon en temperaturen tussen de 20 en 25 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen. Gigant FM is ook te vinden op Instagram. Wil je ook op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom Gigant FM? Volg ons dan vanaf nu ook op Instagram. Zoek op Instagram naar Gigant FM. Gigant FM. Natuurlijk ook gigantisch te vinden op Instagram.

0: bliksem, ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
1: Gezellig uit eten in Ierse sferen? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
3: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. De grote natuurbrand in de Hoge Venen wordt inmiddels de grootste natuurbrand van België ooit genoemd. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Ongeveer 600 inwoners van dorpen in de buurt zijn geëvacueerd. De brand is nog altijd niet onder controle en komt steeds dichter bij de grens met Duitsland. Door lastig bereikbaar terrein en de wind die steeds van richting verandert, is de brand moeilijk te bestrijden. Hamas-leider Al-Haya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan goedgekeurd, maar Israël wil eerst die ontwapening zien. En zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het radionieuws.
4: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
5: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
4: Bandencentrum Emmen.
5: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-318830.
6: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
7: Ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
8: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
7: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
9: Y'all ready for this?
7: Tot Strauss.
8: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
7: op gigantfm.nl.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi Snijders.
1: Gigant FM, weerbericht.
2: Vanochtend is het bijna overal droog met een mix van wolken en zon. Aan de noordkust kan een losse bui vallen, maar verder blijft het rustig weer met een zwakke noordelijke wind en zo'n 20 graden. Ook vanmiddag droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperaturen liggen dan tussen de 21 graden aan zee en 26 in het oosten en zuiden. Vanavond koelt het af naar een graad of 17 en ook dan blijft het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Maandag start dus met buien, vooral in het noorden en oosten. In de middag wordt het droger en breekt de zon vaker door, bij 20 graden in het noorden tot ongeveer 24 in het zuiden. Daarbij staat een zwakke tot matige noordwestelijke wind. De rest van de week blijft het licht wisselvallig, met elke dag kans op regen of buien, afgewisseld door zon en temperaturen tussen de 20 en 25 graden. En tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen. Gigant FM. Hoe voel jij je vandaag? Wij doen altijd ons best om je dag nog beter te maken. Dit is Gigant

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudy. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudy.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
4: Dit is Bob Grabbendam met het radionieuws. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. En voor het herstel van de Vondelkerk in Amsterdam, die in de nieuwjaarsnacht in vlammen opging, komt de eigenaar Stadsherstel nog 3 miljoen euro tekort. Volgens AT5 zijn de totale herstelkosten van 20 miljoen niet volledig gedekt, ondanks onder meer een inzamelingsactie. Kunstenaars helpen nu mee met een verkoopexpositie in de Amstelkerk, waar zo'n 35 werken te koop zijn. Bezoekers kunnen ook helpen door een stukje van de verbrande Vondelkerk te kopen voor 50 euro. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het Radio Nieuws.
5: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
6: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden, handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
3: Gigant FM. Gigant op verzoek. Mark

Boney M uit 1979 kwam zojuist voorbij met Brown Girl in the Ring. En we zijn vandaag gestart met een dame uit België. Mooi is het leven, was dat van Mieke. Vanaf deze stoel zeg ik een ontzettend goedemorgen en leuk dat je er weer bij bent. Je luistert naar een nieuwe aflevering van Gigant op Verzoek. Voor deze zondagochtend, de 16e augustus. En dat in het jaar 2026. Vandaag gaan we het allemaal weer doen op de radio. Tot 1 uur vanmiddag Gigant op Verzoek met de ondergetekende Marco. En ik kan je zeggen, we hebben er ontzettend veel zin in vandaag. We hebben leuke muziek voor je klaargezet tot de klok van 10 uur. Waaronder ook om 9:45 dus de nieuwe megagigant voor de komende week. Ja, en na de klok van 10 uur, traditiegetrouw, ga ik dus de playlist overdragen aan onze luisteraars. Dat wil dus zeggen dat je je plaatjes mag gaan aanvragen. Of eventueel een persoonlijke groet overbrengen. We dragen het graag voor hier op de zender. Zoek contact via de Gigant FM app. Of eventueel via onze website, dat is www.gigantfm.nl. Ook een WhatsAppje behoort tot de mogelijkheden. Dat is 059-1-30-20-10. En dat is ook tevens ons telefoonnummer, mocht je even willen bellen naar de studio. Dat is ook geen probleem. Om 10:30 hebben wij uiteraard weer de keuze van André. Vandaag een piratenklassieker, maar wel een Engelstalige. Nieuwsgierig geworden? Blijf gekluisterd aan je radio toestel, want er komt een hele mooie verrassing aan, dus om 10:30. Nog een mooie verrassing heb ik voor je klaarstaan. Dat staat op onze Facebookpagina. Dat is dus het vinylplaatje wat ik van de vliering heb gehaald de afgelopen week. Het is er vandaag eentje van Corrie Konings. Of Corrie in de Rekels was het toen die tijd nog. Het plaatje heeft twee hele mooie kantjes. Ik kan de keuze niet maken, dus dat laat weer over onze luisteraars. Mocht je vast een keuze willen maken, dan verwijs ik je naar onze Facebookpagina om daar alvast je stem uit te brengen. Nee.

Deze plaats kwam ik de afgelopen week tegen op de vliering. Het plaatje van Corrie en de Rekels. Je hoorde het zojuist, de A-kant is de jukebox. En de B-kant, die mag er ook zijn. Er wordt trouwens ook al volop gestemd, op beide kantjes overigens. De B-kant is Muccio d'Amore. Aan jullie dus de keuze welke kant van deze single wij gaan draaien vanmiddag om 12:15. Heb jij je keuze gemaakt? Dan verwijs ik je even naar onze Facebookpagina om daar je stem uit te brengen. Of de GigantFM app.

60 en een ouderwetse stereo. De zang op rechts. Muziek van de Hollies. We daar een bust op. We gaan wederom nog even terug in de tijd. Ik heb een plaatje voor je klaarstaan die alweer 50 jaar oud is. Dateert uit 1976. Een tijd voor een hit in die tijd. Hier zijn Bonnie Sinclair samen met Ron Brandsteder. Hier is Dr. Bernhard.

De stroom moet worden binnengehaald met het prachtige weer. Het prachtige warme weer. Mannenkoor, Karrenspoor was dat. En de Stro-race. Ik had contact met de muziekredactie de afgelopen week. En er schijnt heel veel leuke muziek uit te zijn gekomen. Ja, en ik kan maar één winnen voor Mega Gigant voor de komende week. Week 34. Dat is geworden Mark Hoogkamer en Kroeg in de Hemel.

Wederom een zangeres uit België hier op de Nederlandse zender Gigant FM. Was Laura Lin en jij doet de wolken verdwijnen. Ik mag nog één plaat draaien voor de klok van 10. En ik kwam een plaatje tegen uit 1971. Heeft maar liefst 2 weken in de top 40 gestaan destijds. En de hoogste positie was nummertje 33. Ik heb het over het plaatje van de Makkers. En blij als een kind wat net op het strand een schelpje vindt. Wil je ook een leuk plaatje aanvragen? Na de klok van 10 uur gaan we officieel beginnen met ons verzoekplatenprogramma. Geef je plaatjes door via de Gigant FM app. Graag, tot straks.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Rusland meldt dat Oekraïne weer een grote droneaanval op Moskou heeft uitgevoerd vannacht. Volgens de burgemeester van die stad zou het gaan om 600 drones, waarvan er 200 konden worden onderschept. Volgens Oekraïne was opnieuw een distributiecentrum van Wildberries het doelwit. Ook Oekraïne lag vannacht weer onder vuur. Onder meer Kiev werd bestookt met ballistische raketten. Rusland lijkt die aanvallen op te voeren nu Oekraïne een tekort aan Patriot afweerraketten heeft. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. En dit was het Radio Nieuws.
5: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiëns een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
6: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
7: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
3: Gigant FM. Gigant op verzoek. Marco Kok.

was tevens de titel van deze plaat. Ik heb dich nieder himmel versprochen. Het was van Andrea Jurkens. En uiteraard kennen we deze plaat ook in het Nederlandstalig. Dan komt die van de Paladijns. En dan is het jouw liefste wens. Ik zeg van harte welkom terug. Wij zijn aangekomen bij het officiële gedeelte van deze zondagmorgen. We hebben inmiddels de mailbox geopend. En we gaan dus over tot het voordragen van de eerste ronde verzoekjes van vandaag. Voordat ik dat ga doen, ga ik informatie verstrekken hoe je ons kunt bereiken tot 1 uur vanmiddag. Want we draaien speciaal voor jou op verzoek. Weet jij een leuke plaats of wil je iemand uit je naaste omgeving even een persoonlijke groet overbrengen? Dat is mogelijk. Bel of WhatsApp hiervoor naar 059-1-30-2010. Of even een e-mailtje, dat is ook mogelijk. studio@gigantfm.nl. Het eerste verzoekje wat ik ga voordragen, die kwam al op tijd binnen vanmorgen. Namelijk 8:04. Ik was net bezig met mijn eerste kop koffie van vanmorgen. Goedemorgen Marco en het Gigant FM team en alle luisteraars. Een hele fijne, weer lekker koele zondag gewenst. En wil graag een paar mooie plaatjes over vakantie. Speciaal voor mijn mannetje Cor en ook voor Mielijvert Henk. Die gaat 28/8/2026 naar Frankrijk. En de groetjes van Tobina, Daniel, Manuela, Erik en de kinderen. En ook Emma en de kinderen. En ook Saskia en Hemmo en de kinderen. Groetjes van Monika uit Winschoten. Ik heb eens even gekeken hier in het archief. Ik kom een leuk plaatje tegen van BZN en La France. Die gaan we draaien. Hi Marco, we zijn er weer na 14 dagen op de camping te hebben gestaan in de Nijverdal. Wil je van mij een lekkere plaatjes draaien van Henk Wijngaard? Deze jongen gaat naar huis. Groetjes van Bas uit de mooie Achterhoek. Ja, de vakantie gaat altijd heel snel voorbij. Ik hoop dat je leuk hebben gehad daar in Nijverdal. Dat is een prachtige omgeving overigens. En het plaatje van Henk Wijngaard, die ga ik erbij zoeken. Brunner en Brunner is aangevraagd met Liebe im Zand. Goedemorgen Marco. En de eerste week weer overleefd met de werkzaamheden. Met vriendelijke groet van Wim Hebels uit Nieuw-Schonebeek. Nou, dat was wel even weer wennen. Allereerst de knoop wou niet dicht van de werkbroek. Dus even goed adem inhouden en dan... Ja, het was warm de afgelopen week. Maar daar heb ik niet alleen last van. Daar had heel Nederland, wat zeg ik, heel Europa last van. Dus daar gaan we niet over klagen. Wim, dankjewel voor jouw bericht. Ik ga een plaatje erbij zoeken van de Brunner en Brunner. Een plaatje voor alle luisteraars. Werd aangevraagd door Herman Grissen uit Zwijndrecht. Hij zegt goedemorgen, fijne uitzending vandaag. En nog 2 weken en dan zitten we alweer in september. Dan kan de winterjas alweer aan. Nog niet aan denken, Herman. We gaan een plaatje draaien speciaal voor mijn dochter Monique. Om haar te bedanken, speciaal voor de hulp die ik van haar krijg. Na mijn ontslag in het ziekenhuis. En dat werd aangevraagd door vader Geert Platje. En er moest een plaatje zijn van Ancora. En die heb ik inmiddels klaargezet. Uiteraard ook heer Platje vanaf deze plek. Ontzettend veel beterschap en sterkte toegewenst. En Monique, een dikke chapeau en ga zo door.

vrijdag een succesvolle operatie doorstaan aan zijn hart. Nu op naar een spoedig herstel. Henk Wijngaard was het hier op Gigalde FM. En deze jongen gaat naar huis. En heeft de tijd gezet op ruim 18 minuten over de klok van 10.

Ik heb er even wat stof afgeblazen de afgelopen week. Deze single van Corrie en de Regels. Die hoorden ze juist in het fragment. Hij heeft twee prachtige kantjes. De A-kant is de jukebox. En de B-kant is Mucho d'Amore. Ja, de keus ligt bij onze luisteraars. Welke kant van deze single wil jij graag horen vanmiddag om 12:15? Laat het mij weten via onze Facebookpagina. Of bel me even op 059 1 30 20 10. Die zijn BZN en La France.

heerlijke zomerse geluiden van formatie Black Lake. We draaiden de Islands of Fantasy. Het is zo goed als 10:30. Traditie, getrouw, doen we dan rond deze tijd van de klok de keuze van André. Ook vandaag heeft hij weer een prachtige radioklassieker ingezonden. Een plaatje uit 1986 van Time Out en It's Gonna Be Better. Deze week een echte piratenknijter uit het noorden. De band Time Out uit zijn Musselkanaal ontstond in 1984. De grote doorbraak kwam echter in 1986 met de single Colorado. Staat dus op de A-kant. En de B-kant, It's Gonna Be Better. De plaat werd ver buiten Noord- en Oost-Nederland bekend. It's Gonna Be Better is een cover van het nummer van de gelijknamige titel van de band Maddock uit Volendam. Ze brachten het plaatje uit 1973. 53 jaar geleden alweer. En er zit echt een verhaal achter dit nummer. Colorado, de A-kant van het singeltje, is oorspronkelijk geschreven door Henk Voskel, bekend van de band De Tornado's. Van de Sorry Schat van gisteravond en Ik zoek jouw spoor in het zand van Mallorca. Bert Schipping stapte over van De Tornado's naar Time Out en nam het liedje mee. Alles met elkaar, hier een leuke plaat met een verhaal. Vandaag dus uit 1986. Time Out en It's Gonna Be Better.

keuze van André voor vandaag uit 1986, formatie Time Out en It's Gonna Be Better. Kwam nog even een leuke reactie binnen. Een kippenvel plaatje, Marco. Prachtig. Ik ruik nog de geur van het platenhok van Jan Gebert. En dan hoorde ik luisteraars denken, Jan Gebert, wie is dat? Nou, dat was dus de Radio Hawaii uit de Emmekopascu. Het adres waar je iedere zaterdag terecht kon voor de score van de leukste singles wat er uitgekomen was de afgelopen week. Iedere zaterdag een ware run van de radiopiraten die als singeltjes gingen scoren. Prachtige tijd, waar is de tijd gebleven? Dankjewel trouwens voor de informatie. Even kijken in de mailbox waar de verzoekjes binnenkomen. Ik werd vanmorgen gebeld door Germ van Meekeren uit Friesland. Hij vraagt een plaatje aan speciaal voor zijn vrouw, voor Jelle en Annie en het hele team van Radio Gigal FM. Dat is het plaatje zijn van Chris Andrews. I'm her yesterday man. Hallo, ik wil graag een plaatje aanvragen voor mijn lieve schat, omdat hij vandaag jarig is en wel 60 jaar is geworden. Graag een plaatje van Stevie Wonder met de Happy Birthday. Alvast bedankt en een fijne uitzending. En dat werd aangevraagd door Mariska. Uiteraard ook vanaf deze plek de felicitaties en een hele fijne en gezellige dag toegewenst. Is er in jouw omgeving ook iemand jarig die je wilt feliciteren? Dat kun je dus doen via Gigalt FM. Even een appje sturen naar 059-1-30-2010. En dan gaan we dus hem of haar een zonnetje zetten hier op de radio. Je mag trouwens ook reageren via onze website www.gigaltfm.nl. Goedemorgen, fijne uitzending deze ochtend. Hier wordt gezellig meegeluisterd vanaf Schiphol.

vandaag een verzoekje van Ted Haukes. De Dordtse brug. Door Lopse hen en terug. En dat werd aangevraagd door Koop. Ik heb hem klaarstaan voor jou, Koop. We gaan hem direct draaien. Goedemorgen, Marco. Ik wil graag even een plaatje aanvragen voor Martin van Marco en voor Tedo. En ik wil Tedo heel veel beterschap toewensen. Graag een nummer van Mark en Dave en de beroemde vier woorden. Goedemorgen Marco, op de mooiste zondag van de week zou je voor mijn moeder Ali Hartman wel een plaatje willen draaien van Nico Haak. Namelijk Honky Tonky Pianissie op zijn sinaasappelkissie. En dat plaatje krijg je aangeboden door je zoon Gerrit. Dat allemaal zo dadelijk. Nu eerst Ted Haukes en de Dordtse brug.

Wild, het vergadig lang niet naar huis. Nico Haak en de Paniekzaaiers waren dat hier op Gigant FM. En Honky Tonky Pianissie. En dat deed hij op zijn sinaasappelkissie. Wil je trouwens ook zo'n leuke herinnering aanvragen? Dat kan dus doorgegeven worden via WhatsApp 059 130 2010.

Corrie en de Rekel staat vandaag centraal in het programma. De A-kant is de jukebox en de B-kant is Mucho D'Amore. Welke kant van deze plaats wil jij graag horen vanmiddag om 12:15? Dat wil dus zeggen over 2 uurtjes. Is dat kant A? Ga daar je voorkeur uit. Of ja, kant B mag ook. Als je maar even doorgeeft via onze Facebookpagina, daar staat het singlehoesje gepost. En hierbij kun je je stem doorgeven. Een speciaal voor alle jarige luisteraars hebben we nu klaarstaan. Muziek van Stevie Wonder. Hier is Happy Birthday.

0: en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi
1: Snijders. Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
3: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
5: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen breidt zich nog steeds verder uit in de richting van het Duitse Monschau, net over de grens. Bewoners van dorpen in de grensstreek worden geëvacueerd. Het gaat om de grootste natuurbrand van België ooit. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Door lastig bereikbaar terrein is de brand moeilijk te bestrijden. Er worden sinds vanmorgen ook 2 Nederlandse blushelikopters ingezet. Hawaii heeft te maken met zware wind en stortregen door de orkaan Lala die daar gisteren aankwam. Big Island is het zwaarst getroffen. Wegen zijn beschadigd en tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Door de orkaan kan er meer dan een halve meter regen vallen. Gevreesd wordt voor overstromingen en modderstromen. Vluchten zijn massaal geschrapt en inwoners moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Naar verwachting verzwakt de orkaan vandaag tot een tropische storm. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maximaal vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. En dit was het Radio Nieuws.
6: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
7: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
8: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Gigant FM. Gigant op verzoek. Marco

helemaal uit 1983, deze plaat van Mark en Dave. We hebben daar de beroemde vier woorden. En die werd trouwens aangevraagd door Erik. Goed, daar waren we weer. We hebben weer een volledig uur voor ons met het draaien van jouw verzoekplaat. Schiet je nog een leuke plaat te binnen? Niet twijfelen, gewoon even doorgeven. Ik zoek het graag voor je op. Maar je moet het wel even doorgeven, onder andere via de Gigant FM app. Of even via onze website www.gigantfm.nl. Tot de 1 uur is het programma voor jou speciaal op de radio. Gigant op verzoek met ondergetekende Marco. En ja, we hebben nog heel wat leuke muziek voor je klaarstaan. Zoals de plaat van de Cats en Lia. Die is aangevraagd voor Germ en Gerry, voor Ali en Jannie, voor Vrouwtje en Ineke. En dat wordt aangevraagd door Jelle en Annie.

gaan een plaatje draaien speciaal voor Rob. Hij is morgen jarig. En dat werd aangevraagd door Anneke Berkenbos uit Hogeveen. En dan moest het plaatje zijn van Huisje op Wielen. Gaan we erbij zoeken. Rob, ook van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En morgen een hele mooie verjaardag toegewenst. En dat er veel gelachen mag worden. Goedemorgen Marco, graag voor mijn lieve broer René. René van Oenen, die vanmiddag zijn feestje geeft voor zijn verjaardag. Altijd gezellig. Doe maar mooi werk en fijne uitzending. Groetjes van Jannie van Oenen en door Jan. Jullie hebben er goed voor staan vanmiddag, lees ik wel. René, proficiat met jouw verjaardag. En nog heel veel gezonde jaren toegewenst. En geniet lekker van elkaar vanmiddag. Bonnie Tyler gaan we draaien met The Eclipse of the Heart. Staat bijvermeld. Goedemorgen Marco, een fijne zomer gewenst. Ook aan jou en jouw team. En ook alle luisteraars. Komt van Willy en Angelica uit Elim.

Goedemorgen Marco, graag een plaatje van De Nieuw voor Rozen zonder Doornen. En die is ook speciaal aangevraagd voor Tedo. Heel veel beterschap toegewenst door Gerrit uit Groningen. En ook vraagt die plaatje ook speciaal aan van Henk Wijngaard. Die nog steeds in de ziekenhuis ligt en gaat revalideren in Haren. Dankjewel voor de informatie Gerrit. We gaan het plaatje erbij zoeken. Goedemorgen Marco, graag een plaatje van Highway, Hello My Love. Groetjes van Robin Buse uit Winschoten. Ook een prachtige keuze van jou Robin, we gaan hem erbij pakken. Je hoort het, heel veel leuke muziek aangevraagd vandaag. Jouw bijdrage is ook van harte welkom. Geef het allemaal even door via de Gigant FM app.

merk vandaag dat hij weer lastig is. De A- en de B-kant. Moeilijk weer kiezen vandaag. De A-kant is dus de jukebox. En de B-kant is Muccio D'Amore. En verantwoordelijk voor deze plaat is zijn Corrie in de Rekels. Eens even kijken. Marta die zegt, wij gaan vandaag voor de A-kant. Monique die zegt, mijn stem gaat deze week naar kant A. Even kijken. Goedemorgen. Doe mij maar de A-kant, dat zegt Erik uit Goes in Zeeland. En daar hebben we dus ook een notitie van gemaakt, Erik. Bertus Broekhuizen die zegt kant A graag en een mooie dag toegewenst. Armin Hilda die zegt de keuze is erg moeilijk vandaag. Maar ze gaan toch voor de A-kant en luisteren gezellig mee vandaag. André Strijker zegt ik ga voor de B-kant. Die hoor je veel te weinig. Super plaatje. René Schaafsma die zegt de A-kant. En ook René Wever zegt goedemorgen Marco. Wij gaan voor de A-kant en een fijne dag toegewenst. Ga ik even naar de procentjes. En dan blijft toch de B-kant behoorlijk achter. 18% tot op heden. En de A-kant staat op dit moment op 82%. Wil je daar verandering in brengen? Dan kun je dat doen via onze Facebookpagina om daar je stem uit te brengen. Maar je mag ook een WhatsAppje sturen naar 059-1-30-2010... wat jouw keuze is voor vandaag. Oh, dit is ook zo prachtig. Muziek uit Volendam. Hier zijn de Cats en hier is Lia.

zoontje van stilte en de radio waar helemaal niks gebeurt, dan is GigantFM helemaal niks voor jou. Maar als je van sfeer houdt, Nederlandstalige muziek, piratenhits en echte gezelligheid. Dan weet je wat je te doen staat. GigantFM, hier hoor je de gezelligheid.

Ze overleed 8 juli jongstleden. Muziek van Bonnie Tyler en The Total Eclipse of the Heart. 11:30 heb ik op de klok staan. Weer de hoogste tijd voor een ronde verzoekplaatjes. En ja, ze blijven binnenkomen. En ik zit nog steeds op die van jou te wachten. Wat is jouw favoriete plaat? Geef het even door via de Gigant FM app. Goedemorgen samen. Graag een plaatje voor Vrouwtje en ook voor Jelle en Annie. En graag een plaatje van Maud van McNeil. Ik zie een ster. Dankjewel namens Ineke Boonstra.

gaan een plaatje draaien van Corrie Konings of de Telstars. En de plaatje van Corrie Konings is Er hangt iets in de lucht. En de plaat van de Telstars is Happy Birthday. En dat gaan we speciaal doen voor moeders. Mam, alvast van harte gefeliciteerd met jouw 90ste verjaardag namens je zoon André. En wat mij vriendelijk verzocht om alle twee plaatjes te draaien. Dus ik ga even kijken waar de mogelijkheden zit. In ieder geval de moeder van André vanaf deze plek. Van harte gefeliciteerd met jouw 90ste verjaardag. En alvast een hele, hele fijne dag toegewenst. Goedemorgen Marco, sorry voor mij en alle luisteraars. En jullie hele team een plaatje wil draaien van vader Abraham met geluk. En dat werd aangevraagd door Monique. En even later kwam er nog een berichtje binnen van Monique. Lieve pap, bedankt voor je plaatje en mooie woorden. Liefst van je dochter Monique. Heel fijn. Goedemorgen Marco. Afgelopen donderdag was Miranda vijfjarig. Zou jij een nummer van Helemaal Hollands willen draaien met Waar is dat feestje? Ik weet toevallig dat hij in ons systeem staat, dus dat is geen probleem. Blijf je plaatjes aanvragen. Ik zoek hem graag voor je op. Zoek contact met de studio via WhatsApp of telefonisch. Daarvoor gebruiken wij dus hetzelfde nummer. 059-130-2010. Deze vraag gevraagd door Robin. Hier is Highway. Een echte piratenklassieker. Hier is Hello My Love.

Ik heb er al zin in, want over een uurtje gaan we deze plaat draaien van Corrie en de Rekels. Daarkant is de jukebox. En de B-kant moet show daar horen. De keuze ligt dus bij jullie, bij onze luisteraars. Welke kant van deze single gaat het worden? Is het kant A of kant B? Heb jij je besluit genomen? Laat het mij even weten via onze Facebookpagina of via de Gigant FM app. Het kan nog net. Hier is Jos Baker Selection en Beautiful Rose in de morgen.

0: Bouwkundig.nl. Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. In Hongarije is een Poolse toeristenbus verongelukt. De bus raakte op zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg vervolgens over de kop. 12 mensen zijn om het leven gekomen en zeker 20 anderen zijn gewond geraakt. Volgens Hongaarse media zaten er aan boord van de bus 59 mensen. De politie heeft de buschauffeur opgepakt. Het vermoeden bestaat dat hij tijdens de rit in slaap was gevallen. Een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries is door brand verwoest. Wildberries is een soort van Russische Amazon. Een Oekraïense drone zou in het pand in Kolodino zijn ingeslagen. Vanmorgen maakten de Russische autoriteiten melding van de Oekraïense luchtaanval. Volgens de burgemeester van Moskou, Sobyanin, ging het om 600 drones... waarvan er volgens hem in de regio en rond de hoofdstad 201 zijn neergehaald. Er zouden bij de aanvallen zeker 3 gewonden zijn gevallen. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden... na de zware aardbeving van gisteren. De beving had een kracht van 7,7. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
4: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
3: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
5: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
6: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
5: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
7: Ja, ready for this.
5: Tot Strauss.
6: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
5: op gigantfm.nl.
3: Wonen in landelijke stijl? Het monument.nl.
1: Gigant FM. Gigant op verzoek. Marco Kok.

Het was niet zomaar de uitvoering van iedere weg leidt naar een andere stad. Het was de truckersuitvoering die ik zelf uit naam van Gerard Schoonebeek ooit eens in handen heb gekregen. Altijd even leuk om te draaien op de radio. Ik zeg vanaf deze plek een hele goede middag. Leuk dat je nog steeds luistert. Ik ben er 1 uur bij je met het draaien van jouw verzoekplaat. En ook het komende uur gaan we dat weer volop doen. Heb je nog een toevoeging of wil je iemand een groetje overbrengen? Tot 1 uur heb je de tijd dus in deze uitzending om je groetjes door te geven. Doe dat via de WhatsApp 059-1-30-20-10. Of even een e-mail naar studio@gigantfm.nl. Straks om 12:15 de ontknoping voor de A en de B-kant. Dat wil zeggen een plaatje van Corrie en de Rekels. En de A-kant is het de jukebox. En de B-kant moet je d'amore. Mag nog steeds volop worden gestemd op deze plaats. Welke kant wil jij horen? Laat het nog vooral even weten via onze Facebookpagina. Ik kreeg een prachtige foto van een tv met een levensgroot logo van Gigant FM erop. Past er net op. Staat bij vermeld. We zijn er weer live bij, dus mocht er een plekje over zijn voor de Engelbewaarder. Speciaal voor oma uit Coevorden. Dat werd aangevraagd door kleinzoon Stijn. We gaan het doen. Het plaatje van Choraline na de kermis. Het is zeg me even niks, maar ik ga uiteraard op zoek. En die is voor alle inwoners van Wervershoofd, omdat het daar kermis is in het dorpje. 4 dagen lang. Een feest. Dit komt van André. We gaan het proberen te realiseren voor jou, André. Ook vandaag is je er weer bij, onze vaste luisteraar uit de Musselkanaal. Hij vraagt de nieuwste single aan van Lucas en Gea. En dat gaan we doen voor het hele team van Gigant FM. De Parkheemsterwichter, Elsje en Eva, Riekse en Elsje, Tini en ook speciaal voor Anna. En dat werd aangeboden door Rolof Hulshoff. Hallo Marco, het is weer gezellig luisteren deze zondag. Draai me even een leuk plaatje van Pleasure. Groetjes van Marta. En ik heb eens even gekeken in het systeem van onder de noemer Pleasure. En eigenlijk heb die ontzettend veel leuke muziek gemaakt. Ik zie staan Buena. Dear One, Devilish Mary. Jij bent een leuke meid. Lekker luieren. Little by Little. Little Darling. Sweetie. Tina, Tina. Maar daar hebben we dus niet voor gekozen. Marta, ik heb voor jou opgezocht het plaatje van Pleasure. En Fool Never Learns.

terug de tijd met de classics en My Yellow Rose of Tokyo. Dat kwam even voorbij zonder zondagmiddag. Heeft de tijd gezet op bijna 12:30. Ik heb even gespiekt en er staan nog steeds verzoekjes in de lijst. Die gaan we er even bij pakken zo dadelijk. Karin die zegt super mooie muziek vandaag. Dat is aan onze luisteraars te danken, Karin. Want die vragen al die leuke muziek aan. Dat kan allemaal gebeuren via onze hotline 059-1-30-2010. Verder een vraagje van René Wever. Hij zegt, heb je een nummer van Queen met Hammer to Fall? Ik heb nog niet gekeken, René. Ik ga het zo dadelijk even doen. Als iedereen staat, dan gaan we uiteraard weer draaien. Marta die stuurt ook allemaal leuke smileys. Die was tevreden over het plaatje van Pleasure met Full Never Learns. Nou, hartelijk dank Marta voor jouw bericht. Hey, Gigant FM Radio. Even een plaats voor alle aanwezigen op camping de Vossenbucht in Eihorst. Nog een paar weken is het campingseizoen weer afgelopen. Maar er is dit jaar een ontzettend mooie zomer op de camping. Zoek maar even een leuk plaatje uit. Dit kwam van Melle. En Melle heeft me een prachtige foto's erbij gestuurd. Van een prachtige plaats op de camping in Eihorst. Het gras is niet meer zo mooi groen, maar dat is hier achter het huis ook net zo. Maar fijn dat jullie hebben genoten daar. Ik ga er even een leuke plaat bij zoeken, speciaal voor jullie. De drummer van de Raldeo's, die was gisteren jarig. Zijn naam is Johnny Wesseling. Wordt hierbij ook van harte gefeliciteerd. En dan gaan we doen met een plaatje van de Raldeo's zo dadelijk. Johnny ook vanaf deze plek alsnog van harte gefeliciteerd. En nog heel veel jaren toegewenst. Herman Arends uit Meppel, die heeft me ook gebeld. Had een leuke suggestie. Namelijk de Merry Man met Big Bamboo. Verder gaan we een plaatje draaien voor Agnes van der Weijden. Ze is morgen jarig en heeft aangevraagd door je naaste buren. En er moest een verjaardagsplaats zijn. En toevalligerwijs moet ik het plaatje nog draaien van de Telstars met de Happy Birthday. En die gaan we speciaal draaien zo dadelijk. Ook Agnes, ook vanaf deze kant, alvast van harte gefeliciteerd. En een hele mooie dag gewenst.

Ik heb hem al in de aanslag. Alleen nog niet duidelijk welke kant van deze single wij zo dadelijk gaan draaien. Het gaat dus vandaag om de plaat van Corrie en de Rekels. De A-kant is de jukebox. En de B-kant is ook prachtig mooi. Dat is Muccio d'Amore. En we willen graag van jou weten welke kant van deze single wij gaan draaien straks om 12:15. Je hebt nog even de tijd om je stem door te geven via onze Facebookpagina. Of bel mijn vlucht nog even op. Dat kun je doen op 059-1-30-2010. Alle jarige luisteraars worden even in het zonnetje gezet op dit moment door de Telstars. Hier is Happy Birthday.

0: Gant FM hoor je overal.
1: Ga jij dan met me mee?
0: Via KPN, digitaal op kanaal 1154. En natuurlijk wereldwijd op internet. GigantFM.nl. Gigant FM. Gigant FM.
2: Altijd.
0: En overal de gezelligste.

is ruim 1:15 geweest. Het is de hoogste tijd voor de bekendmaking van onze rode draad in het programma. Daar aan de B-kant. Je hebt het diverse malen kunnen horen vanmorgen. Het gaat dus vandaag om een plaatje van Corrie en de Rekels. Op de A-kant hebben wij staan de Jukebox en de B-kant Mucho d'Amore. Ja, diverse reacties kwamen er ook vandaag weer binnen. Zo ook van Tineke en Kerst uit De Kiel, dat ligt in Drenthe. Dag Marco, we willen heel graag de A-kant horen. Hallo Marco, zo hoor ik net dat de keuzeplaat voor vandaag dat de B-kant achterblijft qua stemmen. Dus ik doe maar eens mee aan onderstaande keuze vandaag. Is dat dus, je weet wel, de B-kant. Groetjes en succes van Alex. Ik zag nog een berichtje verschijnen van Bas de Veldhuis. Hij zegt, ik ga dit keer voor de A-kant. Maar zitten dicht bij elkaar wat mij betreft. Groetjes van Bas. Ja, de plaatjes liggen wel dicht bij elkaar, maar de stemmen helaas niet. Slechts 20% van de stemmen hebben wij op de B-kant staan. Kleine greep hieruit. Fedor Kramer, Jan Hulshoff, Johan Schuur, André Strijker, Richard Koel, Anita Aerts en ook Anja Pijpker. De A-kant. 80% van de stemmen bereikt. Onder andere hebben opgestemd Ali Boeing, René Schaafsma, Gert van der Veen, Geert van Dijk, Henk Tuin, Marie Mooibroek, Ali Koops, Jan Mooibroek, René Wever, Sietse Zeeman, Karin Prins, Jacob Pieterman, Monique Kuiper, Harry Tibbe, Noël De Haas, Louis Jorens, Helma Hogeberg-Bosker, Jan Pachters, Anneke Berkenbos, Minnie Westerberg-Smit, Christijn van der Veen, Leo Katoen, Marianne Brian, Annie van der Wallen, Gerda van Dijk, Pinda Marten en ook René Brouwers. Dus met kop en schouder de A-kant voor vandaag. 80% van de stemmen, Corrie en de Rekels en de Jukebox.

0: tot slot een liedje met een knipoog. Het kwam van Jan Boezeroen en we draaiden een Vondel was goed. Zo zijn we aan het einde gekomen van dit wekelijks programma op de zondagmorgen. Gigant op verzoek met ondergetekende Marco. Ik kreeg zojuist nog een berichtje binnen. Marco, alvast bedankt. Het was weer een gezellige morgen en middag. We hebben weer genoten. Nog een fijne zondag. Groetjes van ons. Groetjes terug. En ook een hele fijne zondag gewenst daar aan die zijde. Aan de andere kant van 1 uur kun je verder luisteren naar Gigant FM non-stop. Zal ik stiekem eens spieken wat erin staat aan leuke muziek? Oh ja, Nick en Simon, Rosanne. Queen, We Will Rock You, Henk Wijngaard, Café Covades. Ook Jannes gaat voorbij komen met een grammetje geluk. Ik wil ook niet alles verraden voor de komende uur, maar het is wel de moeite waard om te luisteren. The Summer of 69 zie ik staan van Brian Adams en ook The Wipeouts. Hola die, hola die. Kortom, blijf lekker luisteren naar jouw favoriete radiozender Gigant FM. Om 2 uur is Jan Mooibroek er weer met de vrolijke uren. Hij gaat de uurtjes weer mooi invullen met gezellige muziek. En ook jullie kunnen daarbij helpen met muzikale suggesties. Het weekend sluiten wij weer af met country muziek. Vanavond tussen 11 en 12. Country Gigant met Bert Haan. Oh ja, en morgenavond is het gezelligste café van het Noorden weer geopend. Het JDV-café met kastelein Johan de Vreese. Goed, zo wens ik jou en iedereen een hele fijne voortzetting toe voor deze zondag. Maakt wat leuks van met elkaar. Het weer zit in ieder geval heerlijk mee nog tot op heden. Moet je werken de komende week, dan wens ik jou een hele plezierige werkweek. Zeg Joep Doei de Marcel, rij en vrij voorzichtig. En denk aan mij. Graag tot volgende week. Dag.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joep kan bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
2: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
3: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
2: Bandencentrum Emmen.
3: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Lelystad is gisteravond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf. Een woordvoerder van de politie wil er verder niets over zeggen. Omroep Flevoland meldt dat er verschillende politiewagens in de buurt van een volkstuinencomplex aan de Hondsstraf geparkeerd stonden en dat er een politiehelikopter was ingezet. Volgens de politie was dit vanwege het onderzoek naar de overleden persoon. De politie zegt met veel vragen te zitten en het onderzoek is in volle gang. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot €4,3 miljard. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Sinds Trumps tweede ambtstermijn in januari 2025 is de neerwaartse spiraal steeds duidelijker zichtbaar. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen.
6: De Amerikaanse vliegdekschepen staan onder grote druk. De George Washington gaat weg uit de Stille Oceaan om de Abraham Lincoln te vervangen, die al ruim 240 dagen op zee bivakkeert. Een echtgenote van een militair die op de Abraham Lincoln zit is kwaad op president Trump. Zij zegt tegen media dat ze denkt dat Trump niet nadenkt voordat hij praat. Trump had gezegd dat de militairen nog helemaal niet lang genoeg zijn ingezet. En dat terwijl de militairen op de Lincoln al 9 maanden op missie zijn en al 250 dagen geen voet meer aan land gezet hebben. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: techniekemmen.nl.
1: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

waving your banner all over the place.

0: www.opticaemmen.nl.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
3: Gigant FM, weerbericht.
4: Zonnige periode en bewolking wisselen elkaar af. Het blijft vanmiddag droog. Bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 graden in het noorden van het land tot 26 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft het droog, maar in de nacht wordt regen verwacht. Bij een matige westelijke wind wordt het vannacht 13 tot 17 graden. Morgenochtend start de dag grijs met hier en daar wat regen. Daarna klaart het wat op. In de middag kan er in het binnenland lokaal nog een bui vallen, maar verder is het overwegend droog met wat zon. De wind zit in de noordwesthoek en daarmee doet de temperatuur een flinke stap terug. Het wordt overdag 19 tot 22 graden. Voor dinsdag wordt een grotendeels bewolkte dag met wat regen voorspeld. De wind draait van zuid naar west en zal aan zee en op de Wadden stevig zijn, windkracht 5. Woensdag wisselen buien en wat zon elkaar af. Bij een matige tot krachtige west- tot zuidwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag. Gigant FM. Met onze muziek. Gezellig je dag door. Dit is Gigant FM.

sommige muziek, die voel je meteen, die voel je meteen. Omdat je hem vroeger hoorde, of gewoon omdat hij van hier is. Bij Gigant FM hoor je die muziek, elke dag opnieuw. Piratenplaten, goud van oud en Nederlandstalige hits. Altijd dichtbij en altijd herkenbaar.

0: binnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Ja, ready for this.
1: Tot Strauss.
2: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Amsterdam heeft een storing in het verkeersleidingssysteem het metronetwerk platgelegd. De storing begon rond het middaguur. Onduidelijk is nog waardoor de storing is ontstaan. Volgens de GVB zijn collega's volop aan de slag gegaan met een backup van het verkeersleidingssysteem om er op die manier voor te zorgen dat de metro's weer zo snel mogelijk kunnen rijden. Onduidelijk is nog hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Volgens de Telegraaf kunnen Noord-Holland en andere provincies aan het IJsselmeer de komende week rekening houden met een sproeiverbod. Dit omdat het waterpeil in het IJsselmeer gevaarlijk laag staat. Rijkswaterstaat verwacht dat dit weekend de kritieke ondergrens van 30 centimeter onder NAP wordt doorbroken. Het IJsselmeer staat bekend als de nationale regenton. Als het veel regent, vangt het regenwater op. Is het droog, dan werkt het precies andersom. Deze week zal Rijkswaterstaat met provincies en waterschappen overleggen welke maatregelen getroffen moeten worden. Vanwege de brand in het natuurgebied De Hoge Venen in de Belgische Ardennen zijn 500 Belgen geëvacueerd. Verschillende Europese landen komen België helpen bij het bestrijden van de brand die al zeker 3000 hectare natuur in de as heeft gelegd. Waaronder Zweden, Duitsland en Tsjechië. Nederland heeft 2 helikopters gestuurd die per keer een waterzak van 7600 liter kunnen vervoeren. Weerplaza denkt niet dat Nederland last van de brand gaat krijgen. De wind waait richting Duitsland. Daarom zijn inwoners van een paar dorpen gevraagd hun huizen te verlaten. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
7: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
8: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
4: Gigant FM. De vrolijke uren. Jan Mooibroek.

Ja, het verhaal over een vogelnest. Daarvoor nog het Borgertriouw en het Pieter Ruilikar. Welkom, heel bijzonder goedemiddag, Gigante FM en de vrolijke uren op deze zondagmiddag. 16 augustus 2026. Ja, het is weer een beetje vol te houden, hè, met de temperaturen. Ja, vind ik ook, hoor. Heerlijk, toch? Zoals het de vorige weken, de afgelopen dagen waren, laat ik het zo zeggen. Hè? Hoeft voor mij niet, maar goed. Hè? Er zijn toch mensen die vinden dat wel fijn. Nou, dan heb je genoten, denk ik. Ja. Marco, bedankt voor het draaien van de groetjes en de verzoekjes van hedenmorgen. En we gaan vrolijk verder met de vrolijke uren. Op deze zonnige zondagmiddag tot aan de klok van 6 uur. Mijn naam is Jan en ik wens je een heel bijzonder goedemiddag. En ja, je weet het, de muzikale suggesties zijn van harte welkom. Laat het weten via de mail studio@gigantefm.nl. Dus studio@gigantefm.nl. Je mag het ook gaan whatsappen 059-130-2010. 059-130-2010 voor jouw muzikale bijdrage. Voor de vrolijke uren, ja. En je kunt er soms wel eens last van hebben, hè, van, het, ja, van die zon, hè. Ja. Ja, ik ben er ook even van. Ja, ik ben er ook een beetje doorgegrepen. Dus ja, een kleine zonnesteken, zou zeggen, hè. Welkom dus, Gigant FM en de vrolijke uren tot aan de klok van 6 uur. Ja, ik zag ze van de week ook wel allemaal zitten, hoor. Rijen lang, hoor. Langs het kanaal. Heerlijk te vissen. Dit zijn de...

0: Rutger van Barneveld en zomer, zon en strand. En dit is Gigant. Rijnt ook nog een beetje. Ja, ik moet dat FN er niet achteraan zetten, want dan rijnt het niet meer, zeg maar, ja. Goed, welkom Gigant FM en de vrolijke uren op deze zondagmiddag. We gaan eens even kijken wat er allemaal binnenkomt van muzikale suggesties. Goedemiddag Jan, zou je voor mijn moeder Ali Hartman wel een plaatje willen draaien? Draai me een accordeonplaatje. Ze krijgt groeten van haar lieve groetjes van haar zoon Gerrit. Nou, bij deze dan hè, zijn de groetjes ook weer overgebracht. Alleen het accordeonplaatje, ja, dat moet ik nog eventjes gaan draaien. En dat gaat wel goed komen. Goedemiddag Jan, ben ook weer van de partij. Weer gezellig. Jack Jersey met I'm Calling. En iets van Ede Staal. Groetjes van Derry. En Derry is een mini-schilderij aan het schilderen. En aan het lezen. Er zijn drie dingen tegelijk volgens mij, hè? Ja, die Derry kan wel, hè? Ja. Goedemiddag, mijn vriend. Mooi, dat is de best. Dankjewel. Graag even een plaatje van... ja, je weet wel wat ik mooi vind. Mag Nederlandstalig zijn, Engels, jong, oud, zeg het maar. Ik hoor het wel, zegt hij. Fijn uit, een vriend. Geniet ervan. Groeten van Dien Kameroot, Oet Winschoten. Robin Buuze, dankjewel ervoor. En Hans ook, hè. Ja, ik kreeg al een foto binnen. Zitten met z'n tweeën al eventjes heerlijk te genieten. Ze hebben groot gelijk ook nog, dus... hoort er ook bij. Ja, zeer zeker. Jan, graag even een plaatje voor Radio Bloemfontein. En voor jullie zelf natuurlijk. Graag een plaatje van Ronnie. Groetjes van vrouwtje Kramer. Vrouwtje, ik ga het laten zoeken van Ronnie. Gaat goed komen. Dankjewel. Hoi Jan, kun je een plaatje draaien van Ferry de Lids? Met Baco in Monaco. Of de laat van Likkepe en Zirkestent. Alvast bedankt. Groeten van Peter uit Hank. Peter, dankjewel ervoor. En er gaat sowieso wat voorbij komen, ja. Laat je verrassen, zou ik zeggen. Hè? Herman uit Spijndrecht is er ook weer bij op deze zondagmiddag. Graag een plaat van Jan Biggel met Kip, Kip, Kipje. Ik denk, als bij ons de Hoorn kraait, denk ik. Hè? Ja. En anders een plaat van Willy Alberti en Willeke. Een reisje langs de Rijn. Heerlijk met dit weer, denk ik, een beetje over het water heen toeren, ja. Wel voor zorgen dat hij natuurlijk niet vastloopt, hè. Wel genoeg water is. Raymond uit Vlaardingen, hij zegt Frank Valli en de Four Seasons. Ik denk over de nacht. Over the night. En als het kan, ook een plaat van Frans Bauer en Sieneke met Die lach op jouw gezicht. Dat ga ik er ook even bijzoeken. Ja, zeer zeker. Dus even kijken. Goedemiddag, Gigant FM, Jan. Hallo. Hallo, Cor. Weer?
1: Hoi, Jan. Met Cor.
0: Ja.
1: Ik wil graag een plaatje aanvragen van Mats Hoogkamer.
0: Ja.
1: Met een nieuw nummer. Kroegen in de hemel.
0: Oké. Okay.
1: Groeten. Hoi, hoi.
0: Nou, Cor, ik heb je ook al een telefoon gehad. En ik had het je al uitgelegd. Ja, dit is de nieuwe megagigant. En die gaan we zo rond de klok van 3:30 even draaien hier op Gigant FM. De nieuwe single dus van Mart Hoogkamer. Zo dadelijk dus. Nou ja, zo dadelijk. Overpakweg een klein uur. Hier op Gigant FM. Maar eerst deze. Frans en Sineke.

Edelstaal en Life is More Than a Song. Ja, ik draaide die plaat van Jan Biggel, hè, bij ons in ging de hond kraaien. Nou, dat is ook toevallig, zegt Martijn. Hier in de buurt ging ook ineens een spontane haan kraaien. Hoe is het mogelijk?

Valerie Migues-Spartsen en die harmonica power. Ja. We gaan er eventjes uit voor de nieuws van 3 uur. Na de klok van 3 uur ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de vrolijke uren.

0: tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam? Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de brand die afgelopen week in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout woedde, kunnen nog niet alle bewoners naar huis. De brand brak op de 4e verdieping uit, waarop de bewoners werden geëvacueerd. De bewoners van de 4e, 5e en 6e etage kunnen niet terug en mogen in een hotel overnachten. De bewoners van de onderste lagen mogen wel terug naar huis, zegt de gemeente. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Door een storing in het verkeersleidingssysteem hebben de metro's in Amsterdam aan het begin van de middag een tijd lang stilgestaan. Metro's die onderweg waren konden doorrijden naar een volgende halte, zodat er geen passagiers vast kwamen te zitten. Bussen en trams van de GVB konden wel rijden. De storing is ondertussen opgelost, waardoor er weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. De oorzaak van de storing wordt onderzocht. Zo'n 200.000 Canadezen hebben een petitie getekend om de Amerikaanse ambassadeur in Ottawa, Piet Hoekstra, uit te wijzen. Hoekstra, die in Groningen geboren werd, is in Canada omstreden omdat hij het beleid van de Amerikaanse president Trump steunt. Trump noemde eerder dit jaar Canada en Groenland Amerikaans. En dat is tegen het zere been van veel Canadezen. Omdat het Canadese parlement een ambassadeur niet kan wegsturen, moet de petitie druk op de regering uitoefenen. India laat weten dat het de productie van vloeibaar petroleumgas in eigen land wil verhogen. Indiase huishoudens gebruiken LPG vaak om mee te koken, maar door de blokkade van de Straat van Hormuz is de import behoorlijk ontregeld. Daardoor is er een groot tekort aan LPG ontstaan. Raffinaderijen en bedrijven die ruwe olie zoeken hebben van de Indiase regering de opdracht gekregen alle technische en economische haalbare maatregelen te nemen om de LPG-productie op te voeren. Het gaat dan om een kleine 64.000 ton per dag. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
4: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken. Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
5: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
6: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de

wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl. Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

0: Achim Reichel en Aloha, hea, hey. Ja, dat was de eerste verrassing, beste Robin. Dus laat je nog meer verrassen, zou ik zeggen. Ja, sorry. De eerste plaat dan de klok van drieën was de Shorts. En geen Common Savant, nee. Ik denk, weet je wat, we gaan er geen ander wat draaien van de Shorts. Just We Do It. En daarmee zijn we begonnen met het tweede gedeelte van de vrolijke uren op deze zondagmiddag. 16 augustus 2016, Gigante Bam. Dus even kijken, goedemiddag Jan. Vrolijke Jan staat er ook, dus het is nog steeds gezellig hoor. Nog lekker buiten, maar het zonnetje is weg. Oeh, zal ik hem even sturen, beste Marta, want ja, hier schijnt hij wel, dus... Draai maar een plaat van Quintus met de Robot Riders. En de rest, nog, dat weet je wel. Groeten van Marta. Marta, dank je wel daarvoor. En wie weet komt het zonnetje zo dadelijk nog even terug in de Roelofs Aardig Tweede. Ja. Derry stuurt een foto dat ze druk aan het, verf is. Aan het painten, hoe heet dat, hè? Nou, goed je best doen, Derry. Ik zal het muzikaal een beetje ondersteunen, als je het goed vindt. Hè? Goedemiddag, Jan. Nog één week werken en dan hebben we vakantie. Robin en Donna die gaan naar Griekenland. Ik heb twee weken. Als het goed weer is, één week tegen het huis. En ik hoop dat de tweede week ook goed is, dan de tweede week achter het huis. Ja, zo kun je het ook even invullen, ja. Wil je voor alle luisteraars van Gigante FM DJ Chris Bernhard draaien met die engel die zingen? Alvast bedankt. Groeten van Hans uit Winschoten. Hans, dankjewel daarvoor. En een hele fijne vakantie alvast. Ja. Tegen het huis en achter het huis. Maar ja, ik wil je niet teleurstellen, want als ik de weerberichten zou moeten geloven, dan. Mijn regenbakje aantrekken. Hè? Kun je volgens mij beter meegaan met Robin en Donna naar Griekenland, hoor. Ja. Maar ja, goed. Hè? Wie ben ik? Goed, welkom dus, Gigante FM en de vrolijke uren. Tot de klok van 6 uur en jouw muzikale bijdrage. Laat het eventjes weten via de mail studio@gigantefm.nl. Dus je mag het ook gaan whatsappen. 059-130-2010. Muziek van Quintus op Gigant. Dit is Robot Riders.
1: Robot Riders rollen met hun diesels langs de weg. Het landschap reist hun ongezien voorbij.

van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

DJ Chris Bernard en die Engel zingen. Gigant FM, de vrolijke uren. De nieuwe single van Marco Schuitmaker. Hij was vorige week mega gigant Luzu. Of was het alweer een week eerder? Ja, de weken gaan nog zo snel voorbij. Hoe dan ook, zo dadelijk hoor je ook de nieuwe mega gigant.

Amerika hebben staan de oude dozen, maar hè, muziek dan. Regenboogmantel. Eens even kijken, wie zong dat nummer voor Marco Schuitmaker? Karin die vraagt erom. Nou Karin, ik heb jou een berichtje teruggestuurd. En ja, het is van DJ Chris Bernhard en die Engel zingen. Ja. Meegeschreven. DJ Chris Bernhard en die Engel zingen. Zijn we daar ook weer van op de hoogte. Nu tijd voor de nieuwe megagigant van deze week. En op verzoek van Cor, had u hem aangevraagd in het vorige uur. Maar ja goed, zo rond de klok van 3:30 gaan we hem draaien. Mart Hoogkamer, Kroegen in de Hemel.

Monique Smit en Ik wil je helemaal. Ja, voor mij alleen. Even kijken. Goedemiddag. Buurman en buurman uit de Klazineveen. Die willen graag het laten horen van Bryan Adams en The Summer of 69. Gaan we even later doen, want ja, die is in het non-stop nog even voorbij gekomen tussen Marco en mij in. Dus niet erg vindt, dan gaan we die later even inzetten. Ja, dat gaat goed komen. Sowieso voor 6 uur gaan we nog horen. Dus even kijken. Dag Jan, zou je dit nummer voor ons willen draaien van Buddy Holly en Oh Boy? Liefst van Kerst en Tineke. Kerst en Tineke, dat gaan we ook regelen. Ja, zeer zeker. Ga je zo dadelijk horen, na deze plaat van John Stevens.

beetje van de dit, beetje van de dat, beetje van de zus, beetje zo, beetje van de hier, beetje van de daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.

Ja, hij lust nogal wat brood, hè? Ja, zo is het inderdaad, hoor. Muziek van met de stijgerpijp en de Rastaman. Ja. We gaan er eventjes uit voor het nieuws van 4 uur. Na de klok van 4 uur ben ik bij je terug met het vervolggedeelte van de Vrolijke Uren op deze zondagmiddag. En jouw muzikale bijdrage? Nog steeds van harte welkom. Laat het weten via de mail studio@gigantenfm.nl. Dus studio@gigantenfm.nl. Je mag het ook gaan whatsappen. 059-130-2010. 059-130-2010 voor jouw muzikale bijdrage.

0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie heeft vanmorgen een 26-jarige man opgepakt in het onderzoek naar een woningbrand die eerder deze week in een huis in het Brabantse Oosterhout woedde. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in de woning aanwezig. Bewoners van woningen uit de directe omgeving werden geëvacueerd. Het huis aan de Henriette Roland Holstraat is onbewoonbaar verklaard. Gisteravond heeft de Enschedese politie een persoon op een skinnybike van de weg gehaald omdat er met de fiets 120 km per uur kon worden gereden. Een skinnybike lijkt op een fatbike, maar dan met verstelbaar zadel en dunnere banden. Een groep jongeren vluchtte voor de politie. Uit een test bleek één skinnybike met gashendel 120 km per uur te kunnen halen. De fiets had geen ketting waardoor er niet getrapt kon worden. De skinnybike is in beslag genomen en de eigenaar krijgt een pittige bekeuring. Volgens Iraanse media heeft de revolutionaire garde in het land een beloning uitgeloofd voor iedere Amerikaanse militair die gevangen genomen of gedood wordt. Er zou door legerleider Amir Hatami een bedrag van bijna 26.000 euro zijn uitgeloofd. Volgens het bericht krijgen vrouwen die Amerikaanse militairen doden of gevangen nemen zelfs een dubbele beloning. Het eerder afgesproken akkoord tussen de VS en Iran wordt door beide landen geregeld geschonden en de spanningen tussen de twee houden nog altijd aan. De allereerste volledig elektrische Ferrari Luce is geveild voor $40 miljoen, zo'n €35 miljoen. De auto ging op een liefdadigheidsveiling van Sotheby's onder de hamer. Daarmee werd het record verbroken van vorig jaar. Toen werd een op maat gemaakte Daytona SP van Ferrari voor $26 miljoen verkocht. De Luce werd in mei gepresenteerd en kon op veel kritiek rekenen. De eerste elektrische auto van Ferrari werd door critici beschreven als een mix tussen een elektrische Honda Accord en een Tesla Model 3. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
4: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
5: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
6: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
7: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor €29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
0: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.
8: Een zinderende zomerlang. Gigant FM.
9: We zijn al een tijdje samen.

Little Green Bag. En daarvoor hoor je nog de muziek van Willem Duin en mijn Allesie. De opening van het vervolggedeelte van de derde uur van De Vrolijke Uren hier op Gigant FM op deze zondagmiddag. Dus even kijken, Herman die vraagt of ik een platendonijn van Heino. Ik zal eens even eentje uitzoeken van Heino. Jan draaien nog even Joey Wilders met Huis op Wolken. Groetjes van Marta. Gaan we ook even doen, ja. Tineke die zegt nog eventjes bedankt voor het draaien van de plaat van Buddy Holly. En Lies van ons, graag gedaan uiteraard. Goedemiddag, ik wou graag een plaatje aanvragen voor Ali. Die heeft haar heup gebroken. Oei, dat is niet zo mooi. Nee. En die is daarvan aan het herstellen. Groetjes uit Zuppen. En graag het nummer van Jan Smit en Welen tussen jou en mij. Groetjes van Raymond, Sabine en Dani. Ali, natuurlijk een wetenschap en een goed herstel van je heup uiteraard. Ja, dat is niet zo leuk. Maar wel leuk natuurlijk dat de mensen aan je denken. En ook nog een plaat voor je aanvragen. Dus, studio@gigantenfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen 059-130-2010. Voor jouw muzikale bijdrage tot aan de klok van 6 uur. De Vrolijke Uren. Nou, even meeswingen, dat wordt hem even niet met de medaille. Jij, rustig aan, zo is het. Jan Smit en Welen, tussen jou en mij.

Hey, Capello van Heino, ja. Op verzoek van Herman. Bij deze hebben we dat ook weer ingelost. Graag de plaat van Jan Smit met Laura, Jolanda. We gaan er wel draaien, ja, zij zeker. Alleen, ik doe het even wat later als je niet erg vindt. Want we hebben zojuist net nog een plaat genaaid van Jan Smit. Dus, we gaan er wel draaien. Ja, voor de klok van 6 uur, dan hoor je die ook nog voorbij komen hier op Gigant FM. Ja, dat is een ding wat zeker is. De zomerse klanken, Gigant FM. En Vincent. Mor, amor, por favor.

uit het grijze verleden van Peter Koelewijn en zijn Rockets en My Oh My. Gigant FM, de vrolijke uren tot de klok van 6 uur. Dit is een stukje nostalgie hoor, op de radio. Marianne Rosenberg, ik ben Widoe.

Hola Vita op Gigant FM. En dan, ja, de meesten die zouden hem ook kunnen kennen van... John Spencer, die komt ook wel regelmatig voorbij in de non-stop gebeuren.

Ont vrogat. Eens even kijken. Best groot verkleurd, mijn kerel. Wat tegen mijn gezicht? Nou, ik weet het niet. Ben ik verkleurd? Ja, dat zou best kunnen. Ja, je merkt het zelf niet, hè. Als je verkleurd bent door de zon of zo, ja.

0: Maar dat heb ik van de week al meer gehoord. Ja. Kom ik bij de klanten en die zeggen ook wel, hey, je bent lekker verkleurd. Ja. Nou ja, goed. Dat dus. Dus even kijken. Goedemiddag, Gigant FM met Jan.
1: Vriend, je bent goed bezig.
0: Dankjewel.
1: Ik weet niet of het lukt, want je hebt al een plaatje gebruikt van Highway. Maar ja, er is nog een mooie klapper. Helemaal niet. Dankjewel, vriend.
0: Nou, dat gaan we ook niet doen hoor. Huilen niet. Nee. Ja, ik heb eens even nagekeken, beste Robin, maar dat was in het non-stop gebeuren, dus nee, niet in mijn programma. We kunnen het wel even regelen, ja, zeer zeker.

0: Goedemiddag, Gigant FM, met Jan, hallo.
1: Hey. Hoi Jan, met Erik.
0: Erik.
1: Ik ben lekker in de kermis geweest en lekker in de potsauto gezeten.
0: Mooi man.
1: En ik wil graag plaatjes aanvragen van Jan Mooibroek.
0: Ja.
1: En van Marco en onze DJ Tito van Peterschap Mensen.
0: Ja.
1: Ik hoop dat het snel mogelijk er komt. En ik wil graag een nummer horen van Michiel. Mijn papi is een piraat op Henk Weegaard. En je zusje is erbij zo. Groetjes Erik en succes met het programma.
0: Dankjewel Erik. Ja, je hoort het al hè. Ja, de plaat van Henk Weegaard die heb ik voor jou gezet. Dus, hey Suzie. De bui is over.
2: Hey Suzie.

Samen met Gigant FM begint je weekend het beste. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Bert Bakema luidt samen met jou het weekend in. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Met Bert Bakema. Op Gigant FM.

John Spencer op Gigant FM tijdens de vrolijke uren in de tijd van rock and roll. Ja, dat was hem dus helemaal. Jongen, jongen, jongen. Ja, alweer bijna het een uur voorbij. Het gaat snel, hè? Ja, vind ik ook, hoor. We gaan ons opmaken voor het laatste gedeelte van de vrolijke uren voor deze zondagmiddag. En dan moeten we weer een week werken en dan... Maar voordat het zover is, eerst nog even een plaat en een uurtje er tegenaan hier op Gigant FM en de vrolijke uren. Spreek je zo dadelijk weer. Tot 5 uur, Live Garrett.

0: mensen?
1: Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Ja, ready for this.
1: Tot Strauss.
2: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
1: op gigantfm.nl.
4: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
5: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
4: Bandencentrum Emmen.
5: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-31-8830.
6: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van verschillende vogels tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Hun gedrag veranderde. Vooral duiven en meesachtigen verstopten zich, zegt onderzoeksleider Theo Juriens. Voor het onderzoek werden 42 slimme kastjes geplaatst die vogelgezang vastleggen en de soorten tellen. Het onderzoek geeft een goed beeld, maar het gaat nog om een tussenstand. Tijdens de verduistering was bij mezen een afname van registraties van 45% te zien, bij tortels en duiven zelfs 51%. In Israël is in het tweede kwartaal de economie weer toegenomen nadat er in het eerste kwartaal een dip was ontstaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product van het land steeg met 15,4% en dat is meer dan economen hadden verwacht. In maart werden er door Iran veel drones en raketten op Israël afgevuurd en ook lieten Hezbollah-strijders vanuit Libanon van zich horen. In Israël moesten daarom bedrijven tijdelijk vanwege veiligheidsredenen sluiten of ze kregen met verstoringen te maken. Gisteren zou een vlucht van Vietnam Airlines vanaf de luchthaven van München vertrekken, maar het toestel met eindbestemming Hanoi kwam te laat van de grond en schuurde met de staart over de startbaan. Onduidelijk is wat er precies misging. Vervolgens moest de Boeing zijn brandstof kwijt en vloog zo'n 1,5 uur rond om die brandstof te kunnen lozen. Ongeveer 2 uur na het opstijgen landde het vliegtuig weer op dezelfde landingsbaan. Meerdere banden klapten, maar alle passagiers en bemanning konden veilig uitstappen. Er is niemand gewond geraakt. Het Italiaanse ministerie van Cultuur meldt dat er 4 renaissance-kunstwerken van Antonello da Messina uit een museum op Sicilië zijn gestolen. De werken van buitengewone waarde werden afgelopen nacht buitgemaakt in een museum in de geboorteplaats van de schilder, Messina. De burgemeester van de stad vindt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk nu de traditionele feesten van de heilige maagd Maria, in Italië beter bekend als Ferragosto, gevierd worden. Het weer. Vanavond droog, maar in de nacht wordt regen verwacht. Bij een matige westenwind wordt het 13 tot 17 graden. Dit was het radionieuws.
8: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
9: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt en Gordijnshop.nl.
6: GigantFM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

Van Roberto Giacchetti en de Scooters en I Save the Day. En daarvoor nog Annie van der Leek en ik heb jou niets meer te zeggen. En daarmee zijn we toegekomen aan het laatste uur van de vrolijke uren voor deze zondagmiddag. Jerry helemaal uit de bol. Marta, die heeft een standje burenruzie. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, ja. Dus even kijken. Ja, ik had het beloofd. Jolanda, Jolanda Paul, die vroeg eerder in de show een plaat aan van Jan Smit en Laura. Dat gaan we zo dadelijk doen, maar dus even kijken wat er nog meer binnenkomt, want we hebben niet zo lang meer, hè. Ja, tot 6 uur, dus of je nog een plaat wil draaien van Dennis van Dijkhuizen met Leef Vandaag. Dus Janette die vraagt om een plaat van Jan Boezeroen. Er staat geen titel bij, dus ik zoek er eentje uit, Mr. Janette. Maar,

tijd hebt. Cry van Godley en Cream. Voor Krummeltje. Ik ga eens even kijken, mensen. Ja. En ook in het volgende uur ook al over. Maat van Brian Adams en The Summer of 69. Dus ja, genoeg te doen, denk ik. Tot de van 6 uur hier op Gigant FM. Dit is Highway.

0: Jan Boezeroen en Oei Oei. Ja, Oei Oei zeg ik ook, want de tijd die drinkt. Eens even kijken. Kun je het plaatje draaien van de Moody Blues? White and Satin van de Moody Blues dus. Even kijken, Albert Lunenborg, die vraagt om die plaat. Ik ga eens even kijken, ik ga eens proberen. Wat ik ook nog klaarstaan had, was de plaat van Bryan Adams en The Summer of 69.
1: Iedere zaterdagavond vanaf 7 uur geven wij een slinger aan het rad. De Gigant FM DJ Carousel. DJ Carousel. Met iedere zaterdag een andere DJ. En natuurlijk de lekkerste muziek voor je zaterdagavond. Met onder meer terug naar de disco. Disco. De Gigant FM DJ Carousel. Iedere zaterdagavond van 7 tot 10 op Gigant FM.

solidair en te veel voor mij. En dan even een rustpunt in de show. Mijn op het einde van de show. De Moody Blues, op verzoek van Albert.

Robert Pater, een roos geef ik aan jou. En dat is ook bijna het einde van de show op deze zondagmiddag. Bedankt voor de aandacht en heel graag tot de volgende week. Dan ben ik weer met een nieuwe aflevering van de Vrolijke Uren. Vanaf 11 uur, Bert Haan en Country Gigant. Fijne avond nog en tot de volgende. Maak er wel leuk van. Ga ik er ook doen.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
2: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-31-88-30.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van St. Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botsten. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen als gevolg van de natuurbranden. Honderden inwoners en toeristen zijn geëvacueerd. Die branden woeden op meerdere plekken, onder meer bij 2 populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen en daarbij krijgen ze hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Maar de harde wind maakt het blussen op het Griekse Salamina extra moeilijk. En de politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die maar liefst 120 km per uur kon rijden. De fiets lijkt op een fatbike, maar heeft smallere banden. Agenten kwamen de fiets op het spoor bij een groep jongeren op fat- en skinnybikes. De bestuurder probeerde nog via het gras te vluchten, maar werd alsnog aangehouden. De fiets had geen ketting en bleek tijdens een test 120 km per uur te kunnen rijden. De skinnybike wordt vernietigd, de bestuurder krijgt een forse boete. Het weer bewolkt maar droog, in de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Daktechnieken Emmen,

0: www.ikemme.nl.
1: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
2: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: bouwkundig.nl. Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: Gigant FM, weerbericht.
2: Het is wisselend bewolkt, maar het blijft overal droog en het waait bijna niet. In de nacht valt er op steeds meer plaatsen regen bij zo'n 13 graden in het noordoosten tot 17 in het zuidwesten. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind die aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig is. De ochtend begint bewolkt met eerst op veel plaatsen regen. In de loop van de ochtend wordt het op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. 'S Middags is er vrijwel overal bewolking en valt er ook mogelijk een buitje, vooral in de noordelijke helft. Het wordt zo'n 19 graden in het noorden tot 23 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het bewolkt, maar wel overal droog bij weinig wind. Na morgen houden we vooral bewolking met op dinsdag en woensdag regelmatig een bui en vanaf donderdag komt er ook wat zon bij. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
3: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOscope-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
4: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
5: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
6: Autobedrijf Ferdy Snijders.
7: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
6: Ferdy Snijders.
8: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
9: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met leiders van Hamas over het vredesplan voor Gaza. De gesprekken in Cairo waren volgens Egyptische bronnen gericht op het naleven van de afspraken over een tijdelijke overeenkomst. Kushner sprak vandaag ook al met de Egyptische president Sisi. Later deze week reist hij door naar Israël, waar hij onder andere premier Netanyahu ontmoet. Israël zegt zich pas uit Gaza terug te zullen trekken als Hamas eerst al zijn wapens neerlegt. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is 1 persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Sankt Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botste. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. En terwijl de VS en Canada onderhandelen over een nieuw handelsakkoord en ruzie maken over extra Amerikaanse importheffingen vanwege luchtvervuiling, is de petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur in Canada, Piet Hoekstra, al bijna 200.000 keer ondertekend. Hoekstra kreeg onder meer veel kritiek nadat hij zei dat de annexatie van Canada door de VS een gespreksonderwerp zou kunnen zijn voor president Trump en premier Carney. Alleen de Canadese regering kan ambassadeur Hoekstra het land uitzetten. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
11: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: www.dominicemme.nl.
1: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollo.
0: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. 8 landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is 1 persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
4: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
4: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-31-8830.
5: Ja, mensen, wil je een gigantisch leuk feestje?
6: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
5: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
7: Ja, ready for this.
5: Tot Strauss.
6: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
5: op gigantfm.nl.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Dit is Gigant, de gezelligste.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
3: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
5: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. 8 islamitische landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van de Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
7: Het Monument.
6: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
8: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rollo.
7: Het Monument. In Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
6: Wonen in landelijke stijl. Het Monument.nl.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Gigant FM hoor je overal. Ga jij dan met me mee? Via KPN, digitaal op kanaal 1154. En natuurlijk wereldwijd op internet. GigantFM.nl. Gigant FM. Gigant FM.
1: Altijd.
0: En overal. De gezelligste.

Jij bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn wij.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. De Iraanse revolutionaire garde zou bijna $30.000 beloning geven voor iedere Amerikaanse soldaat die wordt gedood of gevangen genomen. Dat meldt een Iraans nieuwsportaal. Voor vrouwen zou de beloning zelfs het dubbele zijn. Voor zover bekend zijn er nu geen Amerikaanse grondtroepen in Iran. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten blijven hoog. Beide landen hebben de afgelopen weken meerdere keren een tijdelijk akkoord geschonden dat een eind aan de oorlog moet maken. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. En honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIO-scope-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
7: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
3: FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
1: Autobedrijf Ferdy Snijders. Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy
2: Snijders. De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar en altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag en alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. En de Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn carrière werd in 1974 gered door een baanbrekende elleboogoperatie die later zijn naam kreeg. Die Tommy John-operatie is een veelgebruikte behandeling voor sporters met dezelfde blessure. John was de eerste pitcher die na het scheuren van een belangrijke elleboogband succesvol op het veld terugkeerde in de Major League in 1976. Daarna won hij nog 164 wedstrijden en speelde hij door tot zijn 46e jaar. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
5: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
6: Country Gigant wordt mede mogelijk gemaakt door jouwdrukker.nl en Lubbers Meubel Outlet Coevorde en Dedemsvaart.
2: Gigant FM, Country Gigant, Bert Haan.

Er is even na de klok van 11 uur. Het is weer tijd voor mooie countrymuziek tot de klok van 12 uur in het programma Country Gigant. Ik wens u heel veel luisterplezier.

0: Zeker aanvragen? Kijk dan op gigantenfm.nl.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
0: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Beetje van de dit, beetje van de dat, beetje van de zus, beetje zo, beetje van de hier, beetje van de daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.

0: gigantische hits. Op een gigantisch station. Dit is Gigant FM.
1: In de donkere tropennacht trekt de klippen Mohara een zilveren spoor door de oplichtende golven van de stille Zuidzee. De koers is uitgezet en een zwakke bries stuwt het schip langzaam naar zijn einddoel. Het eiland van kleine Paloma. Op het achterdek leunt een zeeman tegen de verschansing. En uit zijn accordeon komen weemoedige wijsjes die in de stille nacht ver over het water